0: van de tijd.
1: Heel geluisterd, BTS, Mud Swim. Voor zie als ze daar plaatsen hoofdgangen, als we ze met Dave Getouwdelo en hij zijn chaats hele voor genoeg bij. Annelo, had ik nog een drie op haar vierig. En zwaar van 13 op 24, en dat zingt er voor Miley Cyrus met Younger You. Dono had maar Francis of Delirium, It's a Beautiful Life, voor 24 op 23, zwiele voor genoeg bij. En schlussendlich Shakira, wo 14 Ruf ob 22, 22 Wochen dabei, so den Titel.

Zo, voilà, dan... las geht dat met de zending, wie is gezond, toen 3 stunden lang ganz veel muziek, weinig bla bla, en dan maar, wie gewint bij mij, uit de buig ruis. Daar had maar dan Rush met Tom Sawyer. Zo, ja, ik zie de man hij, den hij aan de micro hij braddelt, en dat alles hij zo beeld is aan radio, am studio van Radio Belvalet, oder einfach ganz kurz gesucht, RBV. Hij heb es von Saga, You're Not Alone.

Zo, ja. Dat was Holiday. Holiday voor Scorpions. Een live versie. En de luisteren maar die niet live versie. Ook voor Scorpions, natuurlijk.

dames, Huey Lewis en de News met Small World. Hij heeft dus, ja, vind ik goed weer daar, zo goed Frans.

0: certainly was in the right.
1: Yes, definitely. That geezer was cruising for bruising.
2: I don't know, I was really drunk at the time.
3: You just told me it was in Confidence at number 2. Yeah, that's why he wasn't coming up on 3rd 11. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming up on 3rd 11.
4: Zo, daar heb ik mijn manny van Pink Floyd. En dat is nu 21:02. Toen is geduurd die laatste stunden, maar bussen muziek uit Woudersen. Ja, uit Lützebrug. En dan gaat direct los met een geschicht van een kurderzucht, ja. Van een formation die geheest wordt Sophilis. Laat je maar door aan. Op dit geval die nächste Stunde Musik aus Lützebüsch. Heute beim Radio Belvalier. Oder ganz einfach RBV.

Zo, dat was dan gerade loop op den dood. Ik heb eens van alles bij formatie nog. Ja, nog niet door. Make your way for the magic stone.

Zo, wie gezoet, dat was dan Magic Stone met Make Your Way. En dan, maar kijken wat ik dan zo doen. Ik heb mijn slogan echt prepareerd. Wel, ik was hem gang op te zien, wat ik nog niet direct vond doen. Tja, zo kan het dan maar heen gaan. Op jeden Fall, ik werd schon etwas heen vallen. Zum Beispiel, ja, hij is etwas heen. It's all over now, oder zum Beispiel, oder a true story vom Haas Luz, also Lukas, der Rocker, aus der Hiel, lasch bei dat.

Zo, daar hebben we een beetje funky. Dat was, ja, Cosmic Jerk met de Ghetto. En daar weiter hebben we een beetje muziek nach. Zetten we eens, hij heeft van Juju met Pasquale.